0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

0: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
8: Groningen staat op met de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Rudy heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
9: Aanpak overlast. Voermansstraat vraagt om lange adem. Eindelijk nieuwe plannen voor invulling braakliggend terrein aan de Emmalaan in Haren. En de aantal diefstallen tweewielers in Groningen is flink gestegen.
8: Hoeveel gestegen? Nou, dat hoor je dus rond 7:30 op Oog Radio. Nu is de Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Ze melden dat er nog geen vertragingen te betreuren zijn op een Groninger snelwegen. Dus je kunt lekker op tijd aankomen op je bestemming. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Maar pleur je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Het is 7:05. Dit is de Oog Ochtendshow. We gaan je tot 9:00 op de hoogte brengen van alles wat er speelt in de gemeente Groningen. En zo gaan wij zo meteen even een kijkje nemen in het Peper Gasthuis, Rudy.
9: Klopt, want deze week is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van het huis.
8: Nou, en dat is een lange geschiedenis, ja, dus dat zal wel een dikboek geworden zijn, denk ik. Nou, hoe dat er uit elkaar uitziet, dat hoor je dus zometeen nadat we geluisterd hebben naar Mo en Raccoon. En zij dansen met hun ogen dicht. Nou ja, dat kan ook prima zo in de ochtend, toch?
9: Zeker, zeker.
8: Ja, goedemorgen Groningen.
10: De Oogochtendshow.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Nou, dan zijn ze nu dicht. Mag je ze nu weer open doen, want het is nu tijd voor...
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Want deze week is er een boek uitgegeven en met je ogen dicht kun je daar bijzonder weinig van lezen. Het boek gaat over de geschiedenis van het Pepergasthuis.
3: Ja, en daar valt veel over te vertellen, want het pand is 600 jaar oud. Het oude Rick van Nieuwhuis kreeg het eerste exemplaar overhandigd en ook de 20 bewoners van het gasthuis ontvingen er eentje. De informatie die gevonden is gaat naar de Levier, de woningcorporatie die eigenaar is van het pand. Je hoort Alice Dost van Levier.
4: Een gasthuis wat meer dan 600 jaar oud is, is natuurlijk van enorm grote betekenis geweest voor de stad. Dus het is heel erg mooi dat dat nu bouwhistorisch is vastgelegd. Zodat wij daar ook als het gaat om toekomstig beheer ons voordeel mee kunnen doen. Het geeft gewoon een heel mooi inzicht, niet alleen hoe het pand in de loop van de 600 jaar is opgebouwd, maar ook hoe de samenleving eigenlijk is veranderd gedurende die 600 jaar. Dus het is volgens mij van hele grote historische betekenis. En hier zitten natuurlijk ook ruim 20 woningen. Die moesten wij verduurzamen. Dus eigenlijk hadden we nog wat verder willen verduurzamen. Maar dat het gewoon bouwhistorisch belangrijke waardes bevatte. Ja, konden we dat iets minder goed doen dan dat we zouden willen. Maar volgens mij zijn de bewoners desondanks niet meer nog heel erg tevreden. Dus, en als zij tevreden zijn, zijn wij dat ook.
3: En je hoorde Alice Dost van de woningcorporatie Levier, eigenaar van het Pelgastenhuis. Een van de schrijvers van het boek is Taco Tel, bouwhistoricus bij de gemeente Groningen. Hij heeft dat over het boek.
5: We hebben als bouwhistorici het gebouw gelezen. Dus hoe zit het in elkaar? Hoe is het gemaakt? Van welke materialen? Wat zegt dat over de ouderdom en de bouwgeschiedenis? Het is denk ik, samen met het Pelstergasthuis, het best behouden middeleeuwse complex in Groningen. En ook op Nederlandse schaal is het echt heel bijzonder.
6: En wat is dan misschien het opvallendste uit het rapport wat jullie zijn tegengekomen?
5: We hebben net de presentatie gehad in de voormalige eetzaal. Dat is een hele hoge ruimte. En door het onderzoek weten we dat die andere middeleeuwse delen ook zo'n hoog plafond hadden. Oftewel, de vloeren die daar nu boven zitten, die zijn daar later ingebracht. En dat is eigenlijk het belangrijkste nieuwe inzicht. We hebben best veel bomschade gevonden van Bommen Berend uit 1672. We wisten dat er wel schade was. Dat was ook uit de bronnen wel bekend. Maar we hebben echt veel meer schades gevonden. Ik vind het in de binnenstad ook bij middeleeuwse huizen. Ik vind het eigenlijk best veel in de zuidelijke helft van de stad. Maar het grappige was, op het moment dat je moet het eerst leren herkennen als bomschade. En als je, op het moment dat je dat dan weet, dan bij volgende bezoeken herken je het ook weer. Dan denk je, hey, hier hebben we er weer een.
3: En je hoorde bouwhistoricus Taco Tel over de bouwgeschiedenis van het Pepergasthuis en een bijdrage van Joe Rumpf.
1: Ja, en dat is wel grappig dat hij dat zegt, want dat is vaker zo. Hè? Ja. Dan loop je over straat bijvoorbeeld en dan zie je iets, een beschadiging aan een muur of wat dan maar. Dan denk je van, oh, een chomp woont daar dan.
3: Ja.
1: Lijkt uiteindelijk dat dat bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog nog beschadiging is. Hè? Dus je moet het ook een beetje leren lezen en dan is het inderdaad, zoals hij het zegt, net een boek.
3: Ja.
1: Dat hebben ze in een boek samengevat.
3: Ja.
1: Dus kun je het boek lezen over het boek van het Pepergasthuis. Nou, ik zeg tapeltje eitje, toch? Is helemaal rond. Goed, tot zover dit verhaal over het Pepergasthuis. En we gaan nu zo meteen eens even kijken wat het weer de komende dagen doet. En natuurlijk ook even een aantal korte nieuwsberichten met je doornemen. Tot die tijd, uit 1994, gooi je In Excess met Disappear.

0: Het is 7:15 en als ik zo naar buiten kijk, zie ik dat het licht bevolkt is. Het zonnetje probeert er doorheen te komen, maar dat wil nog niet helemaal lukken. En het is al 18 graden boven nul, ja. Vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft droog met flink wat zonnige perioden. Maar er drijft hier en daar ook toch nog wel wat bewolking over. En daarmee wordt het dan 26 graden. Maar het wordt wel een benauwde 26 graden. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. Morgen overdag veel zon, wordt het tropisch warm. In de middag ontstaan enkele stapelwolken en kunnen deze lokaal uitgroeien tot een onweersbui. Ja, en dames en heren, het wordt dan zo'n 32 graden. Dus ik zou zeggen, blijf lekker uit de zon en in de schaduw. En goed lekker veel drinken. Misschien voor vandaag ook al een goed idee.
1: Noordelijke lobby valt het 1, dat meldt Dagblad van het Noorden. Gezamenlijke lobby van de noordelijke provincies, SNN, valt het 1 na het vertrek van Friesland. Groningen en Drenthe kiezen nu, met tegenzin ervoor om een eigen belangenbehartiger naar Brussel en Den Haag te sturen. En hiermee komt het einde aan de gezamenlijke aanpak.
0: Dat is wel jammer, ja. Want ja. We weten allemaal wel dat Friesen nog wel eens een beetje de kont in de krip kunnen gooien. Maar het is wel jammer dat dan daardoor dit fenomeen, zou ik maar zeggen, weg is. Ja.
1: Helaas, het is niet anders.
0: Nee, zo is het.
1: En politie blijft waarschuwen voor nepagenten bij de diverse media. Het aantal meldingen van nepagenten in Noord-Nederland blijft hoog. De politie roept inwoners op om hierover in gesprek te gaan, vooral met ouderen, omdat zij vaak het doelwit zijn. Agenten zullen namelijk nooit vragen om geld, sieraden of pinpassen af te geven.
0: Nee, ook niet om het goed te bewaren, ook niet. En een agent moet zich altijd kunnen legitimeren.
1: Precies.
0: Vraag gewoon om de legitimatie, dan kom je al heel eind.
1: En terrassen mogen langer open vanwege warmte. Ook dat meldt diverse media. Terrassen in Groningen mogen vandaag een uur langer open blijven vanwege het warme weer. De gemeente maakt gebruik van een regeling waarmee horeca extra ruimte krijgt tijdens de zomerse omstandigheden.
0: Ja.
1: Dat is op zich wel lekker.
0: Ja, zeker. Dan hoef je niet 2 uur 's middags per se op het terrasje te bakken. Maar dan kun je gewoon lekker in de avond en het is dan lekker zwoel. Ja, dat is dan wel weer lekker het voordeel van dit soort weer natuurlijk. Tot zover het nieuws uit de media. En dat meer vind je natuurlijk het nieuws uit de gemeente Groningen, vind je op oogtv.nl in de Oognieuws-app. En dit nieuws is opgezocht door Alexander. Waarvoor dank.
2: Goedemorgen.
3: Je werkdag begint.

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. Je hoort het op Oog Radio. Nou, strijd, dat is het waar. Goed, het is donderdag 18 juni 2026 en er is weer van alles te beleven in Groningen.
1: Ja, want in Haren vanaf 4 en Meerstad vanaf 6 hebben we de laatste dag van de avondvierdaagse.
0: Oh ja.
1: Ja, want het zijn de laatste loodjes voor de deelnemers. Ja, hoe gaat het met de voeten van de eventuele blaren? Is de energie nog even hoog als de afgelopen maandag? Kom in Haren naar de Scharlakenlaan en in Meerstad op de Meeroevers de wandeltoppers te verwelkomen bij de finish. Dus ja, avondvierdaagse.
0: Zo is dat, ja. Stek op. Daar nog even mee met de laatste loodjes.
1: Zeker.
0: In om 8:30 kun je Der A-theater terecht voor Eden met de album Release Tour. De jonge Berlijnse band Eden presenteert hun nieuwe album in een release tour die vanavond Groningen aandoet. Met invloeden uit soul, singer-songwriter en jazz creëert Eden een muziek waarin het intieme en het gelaagde samenkomen. Waardoor stukken ontstaan die zowel vertrouwd als verfrissend nieuw aanvoelen. Vanavond in de Der A-theater om 8:30.
1: En om 9 uur bij Tram 13 aan de Gelkenstraat hebben we Queer Karaoke. Het is een karaokeavond waar het thema van de nummers queer is. Wacht eens veel ABBA, Diana Ross, Queen en ook wel Willeke Alberti. Het thema is dus queer, maar je hoeft niet per se queer te zijn om mee te doen. Ook jij bent van harte welkom. Om 9 uur in Tram 13 aan de Gelkingenstraat.
0: Zo eerst voor tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je natuurlijk op groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de Kabelkrant van OogTV. En organiseer je zelf iets? Geef het vooral even door via ochtendshow@oogradio.nl. Goed, het is de Pride Month. Vanavond queer karaoke in Tram 13. En natuurlijk, is het komend weekend ook het Pride Weekend Groningen. Dus het is allemaal wel een beetje roze weer en regenboogachtig. En er was op een gegeven ogenblik in de jaren 80, in eind jaren 70, jaren 80, een dame die heel erg succes werd in Amerika, Diana Ross. En die ging als een malle. Die was eerst in de Supremes, zat ze, die ging solo. Dat was ook wel succes. En die klopte op een gegeven ogenblik aan bij twee producers van de band Chic. Die maakten altijd disco-muziek, hè, van Chic, Le Freak en zo. Nou, en dat waren onder andere dus Bernard Edwards en Nile Rodgers. Die tegenwoordig nog steeds met veel mensen samenwerkt. En die wilde hem een nummer laten schrijven. En dat heette I'm Coming Out.
1: Ja.
0: En in die tijd was nog niet zo bekend dat het zoiets betekende als uit de kast komen en vooruitkomen dat je homo bent. En totdat het nummer uitgebracht was, toen kwam Diana Ross erachter, snikkend in de studio bij Nile Rodgers komen klagen: wil je mijn carrière nou helemaal kapot maken? Nou, nee. Want het nummer, dat was een knijter van een hit. En helemaal door de gay community gigantisch opgenomen in het hart. Ga er even lekker naar luisteren. Diana Ross en I'm Coming Out.

0: in de auto. Dat mag ook helemaal prima. Maar vanavond kun je dus ook lekker meeblaren in Café Tram 13... naar de Gelkingerstraat vanaf 9 uur in Queer Karaoke. Nou, hè, en dan kan je misschien dat verhaal er ook nog even bij vertellen... wat ik erbij heb gedaan. Dan laat je echt een hele karaoke-expert. Ja toch? Nou, het is bijna 7:30. En dan is het tijd voor...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen even extra in het voetlicht wordt gezet. En Guitara van Antoine Cedric heeft dit keer niet een uitgebreid verhaal. Het is volgens de rapper gewoon een goede, positieve vibe... om van deze zomerse dagen lekker te genieten. En dat kan natuurlijk in deze...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Met de Guitara in de hand.

0: Antoine Cedric met Guitarra. Het geluid uit Groningen hoor je bij Het Geluid van Groningen. Hoog Radio. In het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Rudy van der Akker met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen zet extra maatregelen in tegen de aanhoudende jeugdoverlast in de Voermansstraat in Paddepoel. Daarbij heeft de politie onder meer drones met camera's ingezet om meer zicht te krijgen op de situatie. Volgens burgemeester Roelien Kamminga was de bestaande aanpak onvoldoende effectief en hebben de dronebeelden volgens haar waardevolle informatie opgeleverd. Kamminga noemt de situatie onhoudbaar en benadrukt dat het herstel van de veiligheid een langdurig traject wordt. De gemeente wil de wijk weer veilig en levend maken en zegt daarbij de grenzen op te zoeken wat juridisch mogelijk is om de raddraaiers aan te pakken. Op een braakliggend terrein aan de Emmalaan in Haren moeten 42 huurappartementen komen. Dat hebben ontwikkelaar Plechtvos en eigenaar Prisco bekendgemaakt. Het complex krijgt meerdere woonlagen met reguliere appartementen en twee penthouses. Rondom het gebouw komt groen als buffer naar omliggende woningen. De ontwikkelaar wil eindig jaar met omwonenden in gesprek over de plannen. Als de gemeente Groningen instemt met een nieuwe bestemming van het terrein, kan de bouw eind volgend jaar beginnen. Voorwaarde van de gemeente is dat Woonborg 12 van de 42 woningen mag verhuren. In de gemeente Groningen zijn in de eerste 4 maanden van het jaar meer dan 1000 tweewielers gestolen. Dat zijn 170 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse van overstap.nl. Op basis van de politiecijfers Groningen staat Groningen daarmee op de 5e plaats van gemeenten met de meeste tweewielendiefstallen. Landelijk nam het aantal diefstallen licht toe met 1,7%. En volgens overstap.nl krijgen de slachtoffers niet altijd een vergoeding van hun verzekering. Verzekeraars stellen vaak strenge eisen aan fietssloten, vooral bij elektrische en duurdere fietsen. Als er niet aan de voorwaarden is voldaan, kan een vergoeding worden geweigerd. En dan het weer. Vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft droog met flink wat zonnige perioden, maar drijft er hier en daar ook wat bewolking over. Het wordt 26 graden.
0: Dankjewel, Rudy. En dan gaan we eens even kijken naar de verkeerssituatie op de Groninger snelwegen. Volgens GroningenBereikbaar.nl ziet dat er goed uit. Er zijn geen files te betreuren. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reisapp voordat je op pad gaat. Dit is de Hoge Ochtendshow. We gaan je op de hoogte brengen van alles wat er in Groningen gebeurt. Alles? Nou ja, bijna alles. Ja, niet alles. Hè? Nee. Maar we gaan wel even een kijkje nemen in een schoolgebouw.
2: Klopt, want de gemeente koopt voor 10 miljoen euro een schoolgebouw aan de Hora Sigma Single 177.
0: Ja, een kameraad van mij die heeft daar ooit gewerkt. Heeft daar een kappersopleiding gedaan. En daar heeft eerder ook een modeopleiding in gezeten. Die altijd hele mooie etalages maakte daarvoor in. Ja, het is wel een mooi pand hoor.
2: Ja, zeker.
0: Dus veelzijdig pand. Ja, waarom zij daar dan een buffer van willen maken, de gemeente, dat hoor je zo meteen. Dat hebben we geluisterd hebben naar Boza en Magnetic. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Ja, ik weet niet hoe jij hierop ging luisteren, maar wij gingen hier goed op in de studio. Lekker zomers, lekker vrolijk, lekker funky. Ja, ja, ja, ja, goed dat we geen webcam hier hebben. Anders hadden we echt hopeloos voor... eigenlijk wel, ja.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou, wie niet voor lul staat, dat is natuurlijk de gemeente Groningen. Want die koopt voor 10 miljoen euro een schoolgebouw aan de Horace Sikkema-singel.
2: Het pand, bijna 10.000 vierkante meter groot, gaat dienen als een wissellocatie voor diverse middelbare scholen. Meerdere scholen krijgen de komende jaren te maken met renovatie of nieuwbouw en daarvoor is tijdelijke huisvesting nodig. Dat kan straks door de overname van het Noorderpoortgebouw in Helmand, dat over 2 jaar vrijkomt. Deze optie is zowel snel als efficiënt en dat scheelt een hoop geld. Je hoort wethouder Carine Bloemhoff.
3: Ja, als gemeente gaan we een aantal middelbare scholen aanpakken, renoveren, vernieuwen, zodat de leerlingen ja, in een prachtig nieuw gebouw les krijgen. Maar ja, dan moeten ze wel een plek hebben om in die tijd onderwijs te krijgen. En dat gaat om grote scholen van zo'n 1000 tot 1500 leerlingen. En dat is geen makkelijke puzzel, maar we zijn dus heel blij met dit gebouw, waardoor we dit kunnen inzetten ja, voor meerdere middelbare scholen.
4: Aan welke scholen denkt u dan op dit moment?
3: Ja, we gaan de komende 10 tot 20 jaar een aantal grote VO-scholen aanpakken. Allereerst het Maartenscollege in Haren, het Montessori Vaklyceum en daarna het Augustinus, het Parsifal en het Gomarus. En die zullen allemaal mogelijk gebruik maken van deze tijdelijke locatie.
4: Het is een fors gebouw. Er wordt ook best een hoop geld voor neergelegd. Hoe groot is dat gebouw en wat gaat het kosten?
3: Ja, het gebouw kost 10 miljoen, maar daar krijgen we 10.000 vierkante meter voor terug, die we dus in kunnen zetten om een hele VO-school tijdelijk in te huisvesten. Dan kunnen de leerlingen en de leraren bij elkaar blijven. En dat is natuurlijk het beste voor het onderwijs, dat ze niet een gebouw opknippen en over meerdere delen van de stad verplaatsen.
4: Toch moet er ook nog wat aangepast worden, want er is niet een sporthuislocatie bij.
3: Ja, we moeten nog op zoek naar een tijdelijke sportvoorziening. Er zit geen gymzaal of sporthal bij en dat gaan we nog verder uitzoeken. En daar hebben we ook de tijd voor, want het Noorderpoort blijft nog tot 2028 in het gebouw. En dan in de zomer 2028 kunnen we het gaan inzetten voor onderwijs, voor middelbare scholen.
2: En je hoorde wethouder Carine Bloemhoff. Noorderpoort kan het pand tot de zomer van 2028 huren van de gemeente. Daarna kan het eerst dienen als tijdelijke huisvesting voor internationale school van het Maartenscollege. En vervolgens voor een aantal andere middelbare scholen. Een bijdrage van Echo van Oosterhout.
0: Ja, op zich nog niet zo'n gek idee. Het is dan even wat verder fietsen natuurlijk. Zeker bij het Maartenscollege weg. Dat is nog wel een stukje. Ja. Maar dan kan je eigenlijk de hele school als het ware in één keer in een ander pand planten.
2: Precies. Ja, het scheelt wel heel veel gezeur lijkt mij.
0: Ik denk het ook wel, ja. Ja, ja. Het zal wel even weer wennen zijn. Want eerst moet je wennen aan dat pand waar je dan in zit. Ja. En vervolgens krijg je dan weer een ander pand waar je dan ook weer in zit. Ja, maar uiteindelijk hou je daar dan wel weer een mooie pand aan over. Dus dat scheelt dan wel. Nou. Kijken of het allemaal waard is geweest, dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, 10 miljoen euro, of, ja, 10 miljoen euro is ook wel een beetje de Nero's natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Luister naar Hoog Radio. Als je zo meteen in de auto stapt, zet dan je radio op 106.6 FM. Of via DAB Plus kun je ook ons opzoeken en ook vinden en luisteren. Nu op Hoog Radio, Bon Jovi en Living on a Prayer.

0: lange haren, hysterisch opgeborsteld en dat je gigantische koeps kreeg. Ja, echt. En mannen met glitterpakken aan en dan heftig staan bewegen. Och, wat een feest was dat met John Bon Jovi in 1987 toch met het nummer Living on a Prayer. Het zet de klok op 17 minuten voor 8.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Zorgen over hogere lasten voor sportvereniging. Meerdere partijen in de gemeenteraad maken zich zorgen over de financiële positie van sportverenigingen. Volgens D66, VVD en CDA krijgen clubs te maken met stijgende energiekosten en een flinke verhoging van de OCB, waardoor sommige verenigingen in de problemen komen. D66 wil daarom dat de gemeente onderzoekt hoe sportclubs ondersteund of gecompenseerd kunnen worden. Wethouder Inge Jongman erkent dat de belastingverhoging verenigingen raakt, maar wil discussie daarover voeren tijdens een bredere financieel debat. Daarnaast werd inderdaad ook positief gesproken over sportfondsen en gratis sportvoorzieningen in de openbare ruimte die sport voor meer inwoners toegankelijk maken.
0: Ja, maar ja, het schijnt wel 4 keer zo hoog te worden. En dat is natuurlijk best wel veel. Als je dan vervolgens andere dingen gratis krijgt, ja, dan is het een beetje verszak-broekzak idee.
2: Ja.
0: Maar ja, is even de vraag of dat dan wel genoeg compenseert natuurlijk. Ja. Gronings reclamebureau wint de Europese Designprijs. Dat meldt Oog Nieuws. Het Groningse reclamebureau Design, D-I-Z-A-I-N, is gisteren uitgeroepen tot Europees ontwerpbureau van het jaar bij de European Design Awards in het Bulgaarse Sofia. Het bureau won daarnaast 3 prijzen voor werk voor 2 bedrijven uit Groningen. Doordat het bedrijf deze 3 prijzen kreeg, was Design ook het bureau dat op meerdere onderdelen van de wedstrijd het beste scoorde en daarmee de algehele winnaar in de categorie Branding. Van harte gefeliciteerd. Nou, wat hebben ze zoal gewonnen? Ze wonnen de gouden prijs voor het ontwerp van de huisstijl van rederij Forest Wave. Voor een ander onderdeel van hetzelfde werk kreeg het bureau een bronzen prijs en voor een project van landschapswerksplaats won Design de zilveren prijs voor een bewegend logo.
2: Is niet slecht.
0: Nee, dat denk ik ook. Dus daar staan we er weer mooi op als gemeente en ook provincie zijnde. Design van harte gefeliciteerd. Alexander, hartelijk bedankt voor het opzoeken van deze berichten. En voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone.

0: Nou ja, Gert, je suis, tu es, je m'appelle Rick, j'habite à Groningen, c'est dans le nord de la Hollande, et je suis très sympathique. En wat parle jij aan Français?
1: Ja, eigenlijk helemaal niks.
0: Oké, nou kijk, dan hebben we dat ook weer even gehad. Je hoorde natuurlijk niemand minder dan Claude met Parler Français. Het is vandaag donderdag 18 juni 2026. En het is vandaag de internationale dag van de duurzame gastronomie.
1: In een supermarkt sta je wellicht extra te kijken naar het Beter Leven keurmerk, omdat je het belangrijk vindt dat het dier een fijn leven heeft gehad. Of neem je liever de vrije uitloop-eieren dan die uit een legbatterij. Of neem je fruit of groentes uit de omgeving die niet eerst de halve aarde moesten reizen om op jouw bord terecht te komen. Maar hoe zit het eigenlijk met het eten in een restaurant?
0: Tijdens Internationale Dag van de Duurzame Gastronomie promoten de Verenigde Naties duurzaamheid in restaurants en roepen zij eettenten op om figuurlijk om groener eten te serveren. Aangesloten lidstaten dienen 18 juni aan te grijpen om restaurants te stimuleren om meer te letten op agriculturele ontwikkeling, voedselveiligheid en biodiversiteit. Daarnaast komen er ook campagnes om het grote publiek meer te wijzen op de mogelijkheden van duurzaamheid in de gastronomie. Ja, je ziet het ook altijd wel vaak terug in programma's. Hè? Op televisie, als er dan weer zo'n restaurant onder handen genomen wordt, dat ze dan echt ook contact opnemen met een lokale veeboer of een groenteteler, om ervoor te zorgen dat je het lokale product binnenhaalt. Natuurlijk stimuleert dat ook nog eens een keer de lokale economie.
1: Zeker.
0: Ja, en wat ik zeg, je hoeft niet de halve aarde dat ding te laten reizen.
1: Dat scheelt wel.
0: Ja, dat scheelt zeker. Dat scheelt heel veel brandstof, het scheelt veel uitstoot en nog veel meer. En vaak is het ook nog een stukje lekkerder.
1: Ja.
0: Alleen is het alleen maar omdat je uit je eigen grond komt.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, zo is het. Je luistert naar Rog Radio, het is 11 minuten voor 8. Nu, uit 2000, Him and Join Me.

Nou, blijkbaar houdt Niall Horan wel van een V8-feestje. Daar is hij toch een leuke meid blijkbaar tegengekomen. Hartstikke leuk. Zometeen hier op Oog Radio hebben we het NOS-journaal... waarbij jij weer op de hoogte wordt gebracht van alles wat er in de wereld speelt. Daarna weet je alles wat er in Groningen gespeeld... door te blijven luisteren naar Oog Radio. En nu om tot het nieuws eigenlijk aan toe. Dr. Alban en It's My Life. Lekkere bak energie, gratis voor jou, geserveerd via Oog Radio. Oh.

0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. Aastraat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: 3:08, dit is Oog Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Rudy heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
7: Aanpak overlast Voelmanstraat vraagt om lange adem. Twee mensen dood aangetroffen in woning Meerstad, meldt RTV Noord. Een aantal diefstallen van twee wielers in Groningen flink gestegen.
6: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Hier is de overheid verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Die melden dat het al wel wat drukker begint te worden op de Groninger snelwegen. Maar echt, files zijn er nog niet te betreuren. Al is er natuurlijk wel weer wat opstoppings op de Friese straatweg tussen Nieuwklap. Dat is de afslag naar die mooie brug die het eindelijk weer eens een keer doet. Dus dat is wel weer even leuk. En het afslag Hoogkerk bij het molentje van Slaperstil. Maar voor de rest rijdt alles lekker door. Dit is Oog Ochtendshow. Leuk dat je luistert. Tot 9:00 gaan we jou op de hoogte brengen van alles wat er gebeurt in de gemeente Groningen. Of tenminste het meeste. En er is een serieuze innovatie gaande in het UMCG.
7: Klopt, want in de Helping Aging Campus van het UMCG is deze week de Oregon Arc gepresenteerd.
6: Ja, wat de Oregon Arc precies doet en of Noah er ook iets mee te maken heeft, dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Shakira met Zoo. Goedemorgen Groningen.
0: Oogochtendshow.

0: Het is 7 over 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: In de Healthy Aging Campus van het UMCG is deze week de Organ Arc gepresenteerd.
2: Het UMCG Transplantatiecentrum heeft een nieuwe expertcentrum opgericht waar donororganen beoordeeld, verbeterd en zo mogelijk gerepareerd kunnen worden. Hiermee wil het ziekenhuis zich internationaal positioneren als de hub voor orgaantransplantatie. De UMCG is een techniek ontwikkeld waarbij donororganen buiten het lichaam worden behandeld en beoordeeld voordat zij getransplanteerd worden. Donororganen zijn nog altijd schaars, maar dankzij de nieuwe technieken kunnen ze soms alsnog worden gebruikt. Dit gaat bijdragen aan meer beschikbare donororganen en betere resultaten voor patiënten, aldus Vincent de Meijer, levertransplantatiechirurg en voorzitter van het UMCG Transplantatiecentrum.
3: Ja, dat is een faciliteit die we op de campus hier in Groningen, dus daar waar we nu staan, midden in het UMCG, op de Healthy Aging Campus gaan ontwikkelen. Samen met Campus Groningen.
4: Het gaat over orgaantransfusies of transplantaties. 10 jaar geleden waren jullie daar al een voorloper in. Hoe belangrijk is deze stap?
3: Ja, de Healthy Aging Campus waar we nu staan en de Organ Arc die we daar gaan realiseren gaat inderdaad over orgaanperfusie, machineperfusie en over transplantaties. En dan gaat het dus om het bewaren en het doorpompen van organen met bewaarvloeistof om ze langer te kunnen bewaren, om ze te kunnen testen, maar ook om ze in de toekomst te kunnen verbeteren. En dat is waar het om gaat.
4: Hoe belangrijk is dat voor u en voor iedereen dat het hier in Groningen is? Hoe bijzonder is dat?
3: Ja, kijk, de bakermat van transplantatie en perfusie in Nederland ligt toch wel in Groningen. Als je het hebt over machineperfusie, waar we het dan specifiek over hebben, ja, dat is echt wereldwijd, zijn wij echt een pionier. En dus die 20 jaar geleden werden hier de eerste machines ontwikkeld. 10 jaar geleden stond hier op de operatiekamer de eerste ruimte waar we dit in de kliniek deden. En nu realiseren we ook het onderzoeksgebouw waar zowel de publiek als de private partijen met elkaar samenwerken om ook het onderzoek voor de toekomst te realiseren met elkaar.
4: 10 jaar geleden stond die eerste machine hier. Hoeveel is er veranderd in die afgelopen 10 jaar?
3: Ja, in de afgelopen 10 jaar is er ontzettend veel veranderd. Van het pionieren met een handjevol studenten hebben we nu ook wereldwijd de eerste opleiding voor orgaanperfusionisten. Er werken nu 10, 15 orgaanperfusionisten alleen al in het UMCG om deze machines dag en nacht draaiende te houden. Maar nog veel bijzonderder is denk ik wel dat we de laatste paar jaren wel 20-30% meer organen kunnen transplanteren, juist door toepassing van de technologie die hier in Groningen ontwikkeld is.
4: Hoeveel mensen kunnen jullie in het land helpen? Tot hoever kan dat?
3: Ja, die technologie die is weliswaar hier ontwikkeld, maar het heeft zich inmiddels verspreid over de hele wereld. Maar wat wij hier juist willen in Groningen is voorop blijven lopen. Wij willen nieuwe dingen doen. Wij willen hier voorop staan met die innovaties. En dat is juist waar die Organ Arc echt ons bij gaat helpen. Om ook in de toekomst voorop te lopen om nog meer organen geschikt te maken voor transplantatie.
2: En je hoorde Vincent Meijer, levertransplantatiechirurg van het UMCG, in een bijdrage van Marco Hamminga. Volgens het ziekenhuis heeft de komst van het centrum een grote impact op de innovatie, bedrijvigheid en verdere ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde in de noordelijke provincies.
0: Zeker. Ja, en we kennen allemaal waarschijnlijk wel eens een keer het verhaal van dat iemand dat organen worden getransporteerd.
2: Ja.
0: Die zijn maar zeer kort houdbaar, om het even heel plastisch te zeggen. Dus dan moeten ze echt met volle vaart moeten ze dan over de snelwegen gaan. Zeker als het andere ziekenhuis, het donorziekenhuis, verder weg is.
2: Ja.
0: Dus als je dat langer kan behouden, dan hou je veel meer levens over, veel meer harten hou je over, enzovoort. Dus ik denk dat het een... Dit is mooi.
2: Goed vooruit.
0: Ja, ik word hier echt blij van.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Is dat echt zo of is het gewoon ontkenning van John Wade? Je weet het niet. Hij beweert dat hij zonder haar kan. Ik weet het niet, hè? Ja. Jongen, de Missing You uit 1984. En dat zet ik ook op 7:15. Zo, naar buiten kijk, zie ik dat het licht bevolkt is. Maar het houdt wel de zon toch enigszins wat tegen. Het is 18 graden boven nul en het voelt toch al een beetje benauwd aan. Dus sterkte daarmee. Want vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft wel droog met flink wat zonnige perioden. Maar het drijft hier en daar toch wat bewolking over. Het wordt 26 graden en toch wel enigszins benauwd. Daarna voelt een zwoele... Volgt een zwoele plaknacht, waarbij het in de nacht afkoelt tot maar 18 graden. Overdag is er dan morgen overdag is er weer fel zon, wordt het tropisch warm. In de middag ontstaan enkele stapelwolken en kunnen deze lokaal uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt zo'n 32 graden.
1: De gemeente wil historische boerderij in Gamerswolde slopen. Daar hebben wij van oog. De gemeente Groningen wil dit najaar beginnen met de sloop van een historische boerderij aan het Dorpsweg in Gamerswolde. Het college vraagt de gemeenteraad om hiervoor toestemming te geven. Met het voorstel wil de gemeente vaart maken in het dossier rond het pand. De gemeenteraad beslist later over het plan. En de veroordeling voor bijtenportier en agent, de Dagblad van het Noorden. Een 20-jarige Roemeense man is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur... nadat hij een portier in het nachtcafé in Warhol en later een agent had gebeten. De incidenten vonden plaats na een ruzie in het café, waarna de man werd aangehouden. Naast de taakstraf moet hij de agent €500 schadevergoeding betalen.
0: Ja, misschien wat minder snel boos worden. Ja. Misschien helpt dat.
1: En het dorp wordt de brug weer open na storing. Daar melden diverse media.
0: Ja.
1: Het dorp wordt de brug is weer open voor verkeer nadat een technische storing is verholpen. En door de storing ondervond het verkeer sinds maandag hinder. Rijkwaterstaat onderzoekt ondertussen een oplossing voor de langere termijn. Ja, want de brug kampt al langer met technische storingen.
0: Ja, hij was toen de vorige brug die werd kapotgevaren door zo'n boot die even het in de mist niet meer zag staan. En op een gegeven moment die was vergeten om dan die kap naar beneden te doen. Zo'n woongedeelte. Daar kwam deze brug. Prachtige brug, hoor.
1: Ja, ja.
0: Maar trekt vanaf het begin eigenlijk al heel veel storing. Toen ging het een tijdje goed en nu lijkt het weer mis te zijn.
1: Ja.
0: Je moet er ook zo'n stuk op voor omfietsen dan, als je daar langs wilt. Dus gelukkig is dat allemaal weer open, dus dat scheelt er weer. Het nieuws is opgezocht door onze bureau-redacteur Alexander. Waarvoor dank. En voor meer nieuws check je natuurlijk oogtv.nl en de Oog Nieuws-app. Nu op Oog Radio, de Red Hot Chili Peppers en By The Way...

0: En met de Red Hot Chili Peppers staat de klok op 21 minuten over 8. Het is donderdag 18 juni 2026 en er is weer van alles te beleven in de gemeente Groningen.
1: In Haren vanaf 4 en Meerstad vanaf 6 is de laatste dag van de avondvierdaagse. Het zijn de laatste loodjes voor de deelnemers. Hoe gaat het met de voeten en eventuele blaren? Is de energie nog even hoog als op afgelopen maandag? Kom in Haren naar de Scharlakenlaan en in Meerstad op de Meeroevers de wandeltoppers verwelkomen bij de finish. Ja, dat is de laatste dag van de avondvierdaagse.
0: Ja, we hopen dat ze maar genoeg water met zich meebrengen.
1: Ik hoop het ook.
0: Dat we niet weer van die praktijken krijgen als toen met de marathon hier. Ja, nee, goed. Om 9:30 kun je in het Ratentheater terecht voor Eden met hun album Release Tour. Die jonge Berlijnse band Eden presenteert een nieuwe album in de Release Tour die vanavond Groningen aandoet. Met invloeden uit soul, singer-songwriter en jazz creëert Eden muziek waarin het intieme en het gelaagde samenkomen, waardoor stukken ontstaan die zowel vertrouwd als verfrissend nieuw aanvoelen. Dat is heute avond in het De A-theater om 8:30.
1: En om 9:00 in tram 13 aan de Gelkenstraat hebben we queer karaoke. Er is een karaokeavond waar het thema van de nummers queer is. Wacht dus veel ABBA, Diana Ross, Queen en vast ook wel Willeke Alberti. Het thema is dus queer, maar je hoeft niet per se queer te zijn om mee te doen. Ook jij bent van harte welkom. Om 9:00 in tram 13 aan de Gelkenstraat.
0: Dat is over onze uitgaanstips. Meer vind je op de Groningen Uitloper website op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9:00 op de kabelkrant de tips van de Uitloper voorbij zien komen. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het vooral even door via ochtendshow@hetoogradio.nl. Ja, vanavond queer karaoke dus in tram 13. En dat is ook met het queer weekend, voor queer Groningen weekend, Pride weekend voor de deur. Er wordt van alles in de stad georganiseerd. Het programma is te vinden natuurlijk op pridegroningen.nl. En dus vanavond die karaoke nacht. Nou, daar komen natuurlijk al die klassiekers voorbij. Zeker. Maar er wordt ook nieuwe, hele goede muziek gemaakt. Ook door, gericht op queer. Onder andere Troye Sivan doet daar heel veel mee. Dit is het nummer Rush. Shh.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry met Big Sean. Ze maakten allemaal dit nummer, Feels. En dat zet de klok op even voor 8:30. En daarmee is het alweer hoogste tijd voor de
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Robin IJzerman, dat is een Groningse singer-songwriter met een heldere stem en een authentieke benadering van meeslepende folkpop. Geïnspireerd door haar familie en het bootleven, schrijft ze over liefde, verlies en alles daartussenin. Ze heeft kort geleden haar debuutalbum uitgebracht, And Everything in Between. En van dat album komt Dancing Backstage. En dat hoor je nu als
1: Hoge Radio Stadsplaat.

0: Dames en heren, zulke goede muziek wordt nou in de gemeente Groningen gemaakt. Gaat gewoon niks boven Groningen. Het overzicht van alle stadsplaten vind je op radio.nl/stadsplaat... met ook een link naar onze Spotify-playlist.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jurie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen zet extra maatregelen in tegen aanhoudende jeugdoverlast in de Voermanstraat in Paddepoel. Daarbij heeft de politie onder meer drones met camera's ingezet om meer zicht te krijgen op de situatie. Volgens burgemeester Rolien Kamminga was de bestaande aanpak onvoldoende effectief en hebben de dronebeelden volgens haar waardevolle informatie opgeleverd. Kamminga noemt de situatie onhoudbaar en benadrukt dat het herstel van de veiligheid een langdurig traject wordt. De gemeente wil dat de wijk weer veilig en leven maken, en zegt erbij de grenzen op te zoeken wat juridisch mogelijk is om raddraaiers aan te pakken. In de woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee overleden personen aangetroffen. Dat meldt de politie. Het is onbekend wat er gebeurd is en wie de melding van het incident heeft gedaan. De politie praat momenteel met buurtbewoners en doet onderzoek in en rond de woning. Uit een bord in de tuin blijkt dat de woning zojuist verkocht is. De straat is afgesloten. En in de woning was ook een hond aanwezig. En dat dier is meegenomen door de dierenambulance. En in de gemeente Groningen zijn in de eerste 4 maanden van het jaar meer dan 1000 tweewielers gestolen. Dat zijn er 170 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse van overstappen.nl. Op basis van politiecijfers. Groningen staat daarmee op de 5e plaats van gemeenten met de meeste tweewielerdiefstallen. Landelijk nam het aantal diefstallen toe met 1,7%. En volgens overstappen.nl krijgen slachtoffers niet altijd een vergoeding van hun verzekering. Verzekeraars stellen vaak strenge eisen aan fietssloten, vooral bij elektrische en duurdere fietsen. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, kan een vergoeding worden geweigerd. Dan het weer. Vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft droog en flink wat zonnige perioden, maar drijft hier en daar ook wat bewolking over. Er wordt zo'n 26 graden.
0: Dankjewel, Rudy. Meer over het weer hoor je natuurlijk rond 10 voor 9... wanneer we contact opnemen met weermeneer Johan Kamphuis. Dan gaan we nu eerst eens even contact opnemen met Groningen Bereikbaar om te kijken hoe het ervoor staat op de Groninger snelwegen. Ja, natuurlijk is even een wat vertraging op de Friese straatweg. Ja, ik zeg natuurlijk, maar ja, bijna dagelijks. Tussen Nieuwklap en het afslag Hoogkerk bij het molentje van Slaperstil. Daar kun je weer uitgebreid naar kijken. En de noordkant van de stad is het ook weer erg gezellig. Maar voor de rest rijdt alles wel redelijk door. Je kunt ook weer over de Darkwedderbrug, dus dat is ook heel erg goed nieuws. Je hoeft niet meer om te rijden. Ja, wat een toestand daar in Meerstad, zeg ik. Ik schrik ervan. Ja. Dus hou ook alle nieuwsbronnen in de gaten, want daar zal vast nog wel vandaag wat meer over binnenkomen. We gaan nu in ieder geval even kijken naar iets vrolijkers, namelijk de nieuwe haring is weer binnen.
2: Ja, klopt. Ja, veel mensen kunnen haast niet wachten op de komst van een nieuwe haring. En daar horen we zo meer over.
0: Ja, precies. En, ik heb zo'n wild vermoeden dat die lekker vettig is en lekker mals. Dat zeggen ze elk jaar namelijk, maar dat geeft allemaal niks. We gaan eerst even lekker luisteren naar Black Friday met Pretty Like the Sun van Lost Frequencies en Tom O'Dell. Goedemorgen Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Ja, wij kunnen niet wachten om het nieuws te brengen dat veel mensen bijna niet kunnen wachten op de komst van de nieuwe haring.
2: Ja, het gaat om de eerste haring van het seizoen. Die wordt gevangen na de paaitijd. Hij mag pas in de netten van de vissers belanden wanneer hij een vetpercentage van minimaal 7% heeft opgebouwd.
1: 17%.
2: 17, ja, dat is wel een schilletje, ja.
1: Ja, dat scheelt.
2: De verkoop staat traditioneel overal in Nederland op dezelfde dag. Zo ook gisteren. Onder meer bij Peter Wiersma aan de Sint-Petersburgweg. En de eerste vraag is dan altijd, hoe smaakt dit jaar?
3: De haring is gewoon echt lekker. Kijk, iedereen zegt altijd, beter als vorig jaar. Ja. Maar vorig jaar zei ik, hij was niet beter als dat jaar ervoor. Maar nu is hij wel echt, echt lekker. Ik zou zeggen, proeven zometeen even. Echt lekker romig, lekker ziltig.
4: Hebben jullie ook een soort van eigen recept? Iedereen heeft wel een beetje zijn eigen manier om die hele haring uiteindelijk zo te maken zoals het bij de klant komt.
3: Nou ja, kijk, vorige week is de haring binnengekomen. En dan ga je erheen en dan staan er een 25 soorten haring. Iedereen zegt wel, dit is een trekje, dat is een trekje, dezelfde haring. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus wij hebben specifiek deze haring aan gekozen. Die doen we het hele jaar mee.
4: Ja, dat kies je echt uit. Je gaat echt gewoon wel 25 soorten haring proeven. Ja. En dan zeg je van, nou, dit wordt het.
3: Dit wordt
4: dus deze, met deze uiteindelijk geworden is.
3: Ja, en die koop je dan voor het hele jaar in. En dan heb je eigenlijk het hele jaar dezelfde haring. Ja.
4: Wat is dan waar je precies op aansloeg van deze moet
3: vette haring. Vette haring, lekker romig. En, ja, en dat was er vorig jaar niet echt, vond ik. En dat is dit jaar echt gewoon, ja, ik vind het gewoon top.
4: En hoeveel ga je er zelf eten vandaag?
3: Ik had gewoon om 6:05. We waren hier om 6:15. Had ik de eerste. Ik heb nu 3 gehad. Ik denk dat we wel een stuk of 7-8.
4: Mooi,
3: dus 3 heb ik er al in.
4: Gezond is het wel.
3: Ja, gezond is 100%. Echt waar.
2: Je hoorde Peter Wiersma van Viskamp JP aan de Sint-Petersburg. We vroegen ook een aantal klanten naar hun mening. Ja, deze meneer, ja, die maakt allemaal niet zoveel uit.
5: Ja hoor. Ja. Goed, goed. Ja.
4: Beter dan vorige week. Oude haring.
5: Nee, ik proef niet zoveel verschil eigenlijk, nee. Nee, ik heb er gisteren ook nog één gehad. Oh, die smaakt ook wel goed.
2: Ja, je hoorde een weinig kritische haring liefhebben. Maar de algemene mening is dat de kwaliteit dit jaar prima is. In de bijdrage van Johannes Rinks.
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk wel zo, ze zeggen inderdaad elk jaar van ja, hij is lekker en vettig en dit en dat. Maar ja, als je je daar ook op uitzoekt. En het is eigenlijk al niet vorige week uit het water gehaald. Dus ze worden eerst ingevroren en zodat er door dat proces eigenlijk de vis wat malser wordt. Dus ja, daarom kunnen ze ook allemaal op dezelfde dag kunnen ze dat in de winkel slingeren. En daarom zit er soms ook niet heel erg ontzettend veel verschil tussen die van vorig jaar en dit jaar, maar... Ja, de echte connoisseur die zal nu denken natuurlijk... Rick, als je er geen verstand van hebt, hou dan je snuffertje dicht. Snap ik allemaal wel. Maar ja, hè, je moet toch wat zeggen op radio. Zo, ja. Het is 8:40. Dit is de Hoogachter Show. En het is tijd om uit bed te komen. Want misschien heb je gisteren wel all night long zitten feesten zoals Lionel Richie. Maar het is nu echt tijd om op te staan, hoor. Ja, echt waar, Lionel. Je moet nog uit bed, jongen.

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Oppositie kritisch op gemeenterekening, daar melden wij van Oog. De oppositie in de Groningse gemeenteraad heeft grote zorgen over de gemeenterekening van 2025. Uit cijfers blijkt dat er flink minder geld is uitgegeven dan waar de raad opdracht voor had gegeven. Daarnaast staan er zorgen over de informatievoorziening. Het document bevat fouten en een deel van de vragen van de fractie is vooraf niet beantwoord. Partijen vinden dat het gemeentebestuur beter moet uitleggen waarom budgetten meer worden uitgegeven. Het debat was voor meerdere partijen aanleiding om moties aan te kondigen.
2: Ja, lekker kritisch erop zijn. Zeker. Je hebt geld maar één keer uitgeven. Maar je moet ook niet te weinig uitgeven. Dat klinkt misschien wel van, hey, wat slim. Maar daardoor komen dan andere dingen misschien niet goed uit de verf. Dus, FC Groningen die baalt in ieder geval van het speelschema. Dat meldt RTV Noord. FC Groningen is niet blij met het competitieschema voor de start van het nieuwe seizoen. In de eerste 12 speelronden speelt de club geen enkele thuiswedstrijd op zaterdagavond. Terwijl dat juist de voorkeur heeft van veel supporters. De Eurobarg is in die periode 2 keer op vrijdagavond en 4 keer op zondagmiddag het decor van een thuisduel. De club hoopt dat de resterende thuiswedstrijden later in het seizoen wel vaker op zaterdagavond zullen worden ingepland. Maar bij deze ben je dus gewaarschuwd als jij dan bij die wedstrijden aanwezig wil zijn. Dan zou je ook veel op vrijdag en zondag moeten. Ja, nou, ja, je kunt er niet anders van maken. Wat we wel kunnen doen is dat wij uitkijken naar de zomer. Zeker. We gaan nu wel heel erg los natuurlijk de komende dagen. En zometeen gaan we even contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Want alhoewel het landelijk misschien richting ook begin volgende week erg warm zal zijn, had hij het er eerder deze week over dat het voor ons mee gaat vallen. Dat er een beetje een tweedeling gaat zijn in Nederland. Heel benieuwd of dat nog steeds geldt. Tot die tijd hoor je Flair met Zomer.

0: Flair met Zomer. Ja, en dan is het hoogste tijd natuurlijk even contact op te nemen met weermeneer Johan Kamphuis. Want ja, het is nu zomer. Het wordt een beetje bloody hot summer. Maar wat gaat het weer de komende tijd doen? Goedemorgen, Johan.
1: Rick, een bijzonder goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat gaat het weer de komende dagen doen?
1: Nou, de zomer heeft afgetrapt, hoor. Dat kunnen we wel stellen. Op dit moment temperaturen 20 graden al in de stad. Er drijft nog wat bewolking rond op de grens met de instromende zeer warme lucht. Maar die wolken die zullen ook wel weer voor een deel gaan oplossen. Af en toe nemen ze even weer wat toe, dan verdwijnen ze weer. Dat zal het beeld zijn van vandaag. Maar de zon zal een steeds grotere rol voor zich gaan opeisen. En het wordt warm. Nou, in meteorologische termen spreken we vandaag van zeer warm weer. Want het wordt een graad of 27. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind. Komt uit het westen tot zuidwesten. Maar boven de Noordzee, eigenlijk boven het kanaal, daar ontstaat later vandaag een storing op de grens met nog warmer lucht. En die storing die komt geleidelijk aan dichterbij en die lijkt vanavond en vannacht precies over ons gebied te trekken. Wat betekent dat? Nou, dat het een hele zwoele nacht wordt met toenemende bewolking, minimaal rond 19 graden, maar ook dat er zomaar een stevige regen- of onweersbui kan gaan vallen komende nacht. Nou, dan stroomt die achter het wegtrekken van die bui, stroomt dan die tropische lucht morgen ons gebied in. Het is zwoel, het is drukkend, benauwd en de temperaturen lopen op naar zo'n 32 graden. Er is heel veel zon, maar er ontstaat ook wel wat bewolking. Later op de dag, namiddag, avond, zou dat heel lokaal een regen- of onweersbui kunnen opleveren. Met een nadruk op heel lokaal. Dat wordt dus een dagje zweten morgen. Tijdens het weekend. Nou, dan draait de wind bij ons geleidelijk aan naar westelijke richtingen. En gaan de scherpste kantjes van dit af. Kunnen we even bijkomen. Maar het blijft hoogzomer. Met zaterdag, zondag, temperaturen. Zaterdag 28 graden. Zit die tropische grens nog altijd heel dichtbij. Rijden we naar het oosten van de provincie. Kan het zelfs nog weer tropisch worden. Zondag een graad of 27, 28. Flinke zonnige periode op beide dagen. Af en toe is wat bewolking. En het lijkt droog te blijven, maar ik wil een enkele regen- of onweersbui in de loop van de dag niet helemaal uitsluiten. Ja, en na het weekend dan, kijk, alles valt of staat bij de as van het hoge drukgebied. Ligt die ten noorden van ons land, hebben we te maken met de aanvoer vanuit het noorden en noordoosten. En dan blijft het de ergste warmte bij ons vandaan. Maar zodra dat hoge drukgebied aan de wandel gaat, boven het continent komt Duitsland, draait de wind naar het oosten, zuidoosten en rukt die hitte weer op. Is maandag het geval. Dan druppelt, dan sluipt die tropische grens ons gebied weer binnen. Wordt het 28 tot 30 graden. Heel veel zon. De hoogste temperatuur in het oosten van de provincie. Het lijkt erop dat het nog één dagje dat die tropische hitte opnieuw terrein gaat winnen op dinsdag. En dat het dan opnieuw zo 31 tot 33 graden gaat worden. Alvorens de wind daarna weer naar het westen tot noordwesten gaan draaien. En het beduidend koeler wordt. Nou, dat is allemaal nog heel ver weg. Rick, voorlopig heel veel zon. Vanavond en vannacht de onweersbui. Zeer warm en morgen een tropische dag.
0: Nou, ik sta overdag in een airconditioning te werken. Dus dat is op zich wel relaxed. Heb jij ook zo'n luxe positie?
1: Dit weekend heb ik inderdaad ook zo'n luxe positie. Thuis heb ik dan niet, maar dit weekend ben ik ook gezegend met mocht ik even willen ontsnappen aan airco.
0: Ja, precies. Ja, want je kunt nu ook natuurlijk gaan zwemmen. Dat is dan natuurlijk ook erg lekker om te doen, een beetje te verfrissen. Maar ja, dat water dat wordt ook steeds warmer, denk ik, of niet?
1: dat gaat nu al hard.
0: Ja, precies.
1: Het koelt 's nachts ook niet zo af. Nee. Maar ik ben niet zo van de tips en van de suggesties, maar ik heb er vandaag wel eentje, hoor.
0: Oh, vertel.
1: Ik pas hem zelf al jaren toe, maar die huizen worden natuurlijk ook allemaal ontzettend warm. De airco kan aan, maar je kunt ook gewoon een lakentje aan de buitenkant, een wit lakentje aan de buitenkant van je raam even hangen. En dat scheelt echt een hele boel warmte in je huis.
0: Ja, want meeste mensen denken van, nou ja, ik heb een vitrage toch achter het raam wel hangen, dat houdt ook wel wat tegen. Nee, want dan is de zon al binnen, hè? Nee, ja. Dat hebben wij ook bij ons balkon, doen we dat ook altijd. Ja, hele goede tip.
1: Het werkt echt, hè? Ja. En als je dat aan de binnenkant doet, ja, dan verandert zo'n vitage of luxe flex verandert gewoon in een soort verwarming.
0: Ja, uiteindelijk wel. En je moet er dan even insprayen met wat water. Want dat gaat dan verdampen en dat houdt het laken koel.
1: Zo. Kijk, Rick, ik denk dat we met al deze tips komen bij de warmte wel door, hoor.
0: Ik denk het ook wel. Ja, want zoals gezegd, het water wordt steeds warmer. Of het ook hot water is, dat weet ik niet. Maar graag tot morgen, Johan.
1: Hey, fijne dag. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Level 42 met Hot Water uit 1984 hoorde je op Oog Radio. En daarmee is er een einde gekomen aan de Oogochtendshow van 18 juni 2026. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren.
1: Klopt, en we zijn begonnen met het Pepergashuis. Want deze week is namelijk een boek uitgegeven met de geschiedenis over van dit 600 jaar oude pand. We hebben onder meer gesproken met Alice Dos. Zij is werkzaam voor de woningcoöperatie Le Vier. En met Taco Hotel, bouwhistoricus, die ook een van de schrijvers is van dit boek. Daarna zijn we doorgegaan naar het schoolgebouw aan de Hora Sigma Singel. Die is namelijk door de gemeente gekocht voor 10 miljoen euro. Het oude, of dus het, nog momenteel nog het huidige Noorderpoortgebouw, is door opgekocht voor onder meer tijdelijke huisvestingen. In de toekomst, als ze bijvoorbeeld scholen verbouwingen hebben, dan kunnen ze zich daar vesten. En ja, een van de eerste zal het Maatscollege zijn. Daarna zijn we doorgegaan naar Oregon Arc. Want in de Healthy Aging Campus van het UMCG is deze week de Oregon Arc gepresenteerd. Er is een nieuw expertcentrum opgericht voor donororganen. Met verbeteren en innovatie rond dat thema. Toch? Dat klopt wel in principe.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Verbeterde technieken. En we hebben onder meer gesproken met Vincent de Meijer. Hij is levertransplantatiechirurg en de voorzitter van het UMCG Transplantatiecentrum. En we zijn afgesloten met de nieuwe haring, want hij is er weer.
0: Ja, je kunt er weer van smikkelen.
1: Precies.
0: En recentelijk natuurlijk nog het nieuws binnengekomen dat aan de Meerhoven de Meerstad in de afgelopen nacht twee personen zijn overleden. Ze zijn overleden aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd, maar blijf het nieuws uit Groningen volgen. Dat kun je doen via oogtv.nl en natuurlijk via de Oog-app. Graag zien we je morgen terug voor een nieuwe editie voor de Oogochtendshow. Voor vandaag wens je wel een hele fijne dag en we zeggen uit volle borst.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Dikke

0: PostNL is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
3: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
2: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
4: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen zet extra maatregelen in tegen de aanhoudende jeugdoverlast in de Voermanstraat in Paddepoel. Daarbij heeft de politie onder meer drones met camera's ingezet om meer zicht te krijgen op de situatie. Volgens burgemeester Rolien Kammerga was de bestaande aanpak onvoldoende effectief en hebben de dronebeelden volgens haar waardevolle informatie opgeleverd. Kammerga noemt de situatie onhoudbaar en benadrukt dat het herstel van de veiligheid een langdurig traject wordt. De gemeente wil de wijk weer veilig en leven maken en zegt erbij de grens op te zoeken wat juridisch mogelijk is om de raddraaiers aan te pakken. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag 2 overleden personen aangetroffen. Daar meldt de politie. Er is nog onbekend wat er gebeurd is en van wie de melding heeft gedaan. De politie praat momenteel met buurtbewoners en doet onderzoek in en rond de woning. Uit een bord in de tuin blijkt dat de woning zojuist verkocht is. De straat is afgesloten en in de woning was ook een hond aanwezig. En die is meegenomen door de dierenambulance. In de gemeente Groningen zijn in de eerste 4 maanden van het jaar meer dan 1000 tweewielers gestolen. Dat zijn er 170 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse van overstappen.nl. Op basis van politiecijfers staat de Groningen daarmee op de 5e plaats van gemeenten met de meeste tweewielerdiefstallen. Landelijk nam het aantal diefstallen licht toe met 1,7%. Volgens overstap.nl krijgen de slachtoffers niet altijd vergoeding van hun verzekering. Verzekeraars stellen vaak strenge eisen aan fietssloten, vooral bij elektrische en duurdere fietsen. Als niet aan die voorwaarden is voldaan, kan een vergoeding worden geweigerd. Dan het weer. Vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft droog met flink wat zonnige perioden, maar er drijft hier en daar ook wat bewolking over. Er wordt 26 graden. Daarna volgt een zwoele plaknacht waarbij in de nacht afkoelt tot 18 graden. Morgen is er overdag veel zon en wordt het tropisch warm. In de middag ontstaan er enkele stapelwolken en kunnen er deze lokaal uitgroeien tot een onweersbui. Er wordt zo'n 32 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen zet extra maatregelen in tegen de aanhoudende jeugdoverlast in de Voermanstraat in Paddepoel. Daarbij heeft de politie onder meer drones met camera's ingezet om meer zicht te krijgen op de situatie. Volgens burgemeester Rolien Kammerga was de bestaande aanpak onvoldoende effectief en hebben de dronebeelden volgens haar waardevolle informatie opgeleverd. Kammerga noemt de situatie onhoudbaar en benadrukt dat het herstel van de veiligheid een langdurig traject wordt. De gemeente wil de wijk weer veilig en leven maken en zegt erbij de grens op te zoeken wat juridisch mogelijk is om de raddraaiers aan te pakken. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn in de nacht van woensdag op donderdag 2 overleden personen aangetroffen. Dat meldt de politie. Het is onbekend wat er gebeurd is en van wie de melding heeft gedaan. De politie praat momenteel met buurtbewoners en doet onderzoek in en rond de woning. Uit een bord in de tuin blijkt dat de woning zojuist verkocht is. De straat is afgesloten en in de woning was ook een hond aanwezig. En die is meegenomen door de dierenambulance. In de gemeente Groningen zijn in de eerste 4 maanden van het jaar meer dan 1000 tweewielers gestolen. Dat zijn er 170 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een analyse van overstappen.nl. Op basis van politiecijfers staat Groningen daarmee op de 5e plaats van gemeenten met de meeste tweewielerdiefstallen. Landelijk nam het aantal diefstallen licht toe met 1,7%. Volgens overstap.nl krijgen de slachtoffers niet altijd vergoeding van hun verzekering. Verzekeraars stellen vaak strenge eisen aan fietssloten, vooral bij elektrische en duurdere fietsen. Als niet aan die voorwaarden is voldaan, kan een vergoeding worden geweigerd. Dan het weer. Vandaag krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Het blijft droog met flink wat zonnige perioden, maar het drijft hier en daar ook wat bewolking over. Er wordt 26 graden. Daarna volgt een zwoele plaknacht waarbij in de nacht afkoelt tot 18 graden. Morgen is er overdag veel zon en wordt het tropisch warm. In de middag ontstaan er enkele stapelwolken en kunnen er deze lokaal uitgroeien tot een onweersbui. Er wordt zo'n 32 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige spijkerbroeken.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige korte broeken.
4: Eén voor jou.
5: Voordelige t-shirts.
4: Eén voor mij.
5: Voordelige overhemden.
4: 50.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. Aanstraat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. De komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Ik heb je liefdesbrieven al verscheurd. Ze liggen warm in het haardvuur. Ga me melden bij de klaagmuur. En als ze vragen wat is er gebeurd,

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zit ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja. Nou goed, je weet wat ik bedoel. Ik weet nog dat ik heb de just check.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraven staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.

0: Kibbelingspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.
2: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
3: 50-50 Tolbert, ja, dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
2: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
3: Voor jou.
4: Oog Radio.

een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Voor jou. Ook voor Siebestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
3: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
2: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
4: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
2: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Maak Vaderdag compleet met al het lekkers bij de Groninger Kaasboutique. A-straat 5 in Groningen en op groningerkaasboutique.nl.

sexy people. So

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.